0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Ho!

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. No.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer op de meeste plekken.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: when I spent the summer on you.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, wat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen, verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sem op zaterdag. Met Sem van Hest.

0: zaterdagmorgen 10 uur. Tijd voor Sem op zaterdag.
1: En zo is dat, luisteraar. Na een weekje afwezigheid door de Pramerace zijn we er weer. En we begonnen dit uur met Vreemdeling in de Nacht. Nou weet ik niet hoe het vorige week was. Ja, nou, ik was het trouwens ook niet. Hè. De afgelopen periode was ik lekker weg. Dit is ook nog een opname, want ik kan zeggen vorige week Pramerace. Maar voor mij moet hij eigenlijk nog komen, want deze opname is van 2 september. Dan weet u dat, 17 dagen geleden. Kan in 17 dagen veel gebeuren. Hè. Was ik onder andere dus ook een Stranger in the Night. En een hele periode, want wij waren er even van tussen. Zo gezegd. En een heerlijke reis gehad, denk ik. Nou, als het goed is, als u dit hoort nu, dan zit ik in Dijon. Dus klaar om de terugtocht te aanvaarden. Ja, wat heerlijk is dat. Nou ja, goed. We begonnen dus inderdaad met die vreemdelingen in de nacht. En ja, wie zijn ook vreemdelingen in de nacht? Ja, zeelui, hè? Petula Clark, die heeft het over de zeelui. Nou, sailor, let's go.
2: Say.

Ja. Ja, nou, je ervaring kan je overal op. Hè. Dus ja, ook op meren. Niet alleen op meren. Ik ga ook gelijk. Ja, ik zit in de Franse sfeer nu, dat begrijpt u. Nou, dan snapt u dat ik nu alvast ook een beetje in de sfeer wil komen op 2 september. Als u dit op 19. Ik vind dat wel grappig. Hè. 17 dagen zit er tussen. Zo. Ik geloof niet dat. Ja, misschien wel eens lang geleden dat ik ooit zo ver vooruit iets opgenomen heb. Maar deze keer is iets van de kinderen. Kids United. Die zingen in het Frans over dat meer in Connemara.

Ja, ja, de meren van Connemara. Ierland, ook een land waar ik niet zo vaak ben geweest als in Frankrijk, maar ook zeer de moeite waard. En tussen Ierland en Frankrijk, daar ligt een kleine zee. Nou ja, de oceaan, half oceaan, half kanaal. Aan de noordkant een beetje Noordzee, oost. Ja, is dat al? Nee, nog net niet, hè. Nou ja, goed. Maar goed, die zee dus. Ach ja, hij komt nu van Laura Fiji. La mer.

Hoe je van een heel klein liedje iets heel groots kunt maken. Vindt u niet? Nou, ik vind eigenlijk ook een une belle histoire. Moet ik daar veel over zeggen? Nee. Michel Fugain, Le Bec Bazar, met une belle histoire.

Ja, een mooie geschiedenis. Nou, die hebben we allemaal wel ergens. Hè. Soms moet je een beetje in je geheugen graven, misschien om er eentje boven water te halen. Maar ik hoop dat u er toch wat beter, misschien wel helemaal in zit. Maar ja, er komt altijd een moment dat zo'n mooie geschiedenis ten einde komt. Dat kan zijn na een mooie avond in een concertgebouw of op een Lowlands festival. Het kan ook ergens anders zijn. Het kan ook zijn dat het op een hele andere manier is. Maar er komt een moment dat je moet zeggen adieu. Maar hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? Daar kan je natuurlijk op alle mogelijke manieren wat mee doen. Ik luister maar naar Françoise Hardy. Als ik hoor hoe zij het zingt, denk ik bij mezelf van, daar kan ik wel wat mee. Ja, zo ga ik het zeggen. Adieu.

Adieu zeggen, dat vooral aan het einde van een relatie. Ja, dan wordt het toch een heel ander verhaal. Dan krijg je een nummer zoals Charles Aznavour dat zong. Désormais. Daar zit ook al iets van destructief, weet ik het. Ja, désormais. Die betekent voortaan overigens hoor, of vanaf nu, maar voortaan. Bij hem is het voortaan en moet ik het zonder jou doen. Ik zal niet meer zeggen dat ik van jou, ik zie je niet meer, enzovoort. Voortaan. Nou ja, het blijft een mooie nummer, daarom krijg je het gewoon van mij. Ook, hoewel de tekst natuurlijk niet vrolijk is. Maar ja, als je geen Frans machtig bent, maakt het niet uit. Ik zou zeggen, luister maar heerlijk naar Charles Aznavour met Désormais.

Ja, en dat was dan weer het einde van het Franse kwartiertje, wat zoals u gewend bent altijd langer duurt. En daar heb ik geen problemen mee. Maar ik begreep vele luisteraars met mij ook niet. En dan gaan we dus nu maar weer naar een andere taal. En deze keer ga ik gewoon naar Engels. Ja, komt vaak voorbij, hè, Engels. Dana, deze keer. Europese Songfestival, ook weer zo'n inmiddels achter de rug liggend klein hot itempje geweest even. Kom straks alweer terug natuurlijk. We zullen het allemaal wel meemaken. Het allemaal, zoals Dana al zegt, all kinds of everything. Je zult van alles en nog wat meemaken. Vooruit maar.

Ja, ja, heel fijn dat dat allemaal aan je ander doet denken. Het herinnert je eraan. Ja, nou, kan ik een bruggetje maken. Want het gaat namelijk over troebel water. Dus daar heb je een bruggetje voor nodig. Want het heet dan een bruggetje over troubled water. En dan een bruggetje is natuurlijk dat je van al die leuke dingen ook wel eens wat mindere dingen hebt. En dan ga je over troebel water heen. Nou heb je dat natuurlijk van Simon en Garfunkel. Maar je hebt ook Elvis en de Royal Philharmonic Orchestra. En die versie krijgt u van mij vandaag helemaal gratis.

Zo, nou, die brug zijn we wel over dan. Ik kan dat op een andere manier ook interpreteren natuurlijk. Hè. Of laat ik zeggen, je bent er overheen over die brug. En dan, ja, dan hoop je natuurlijk dat het eigenlijk in de maneschijn blijft zo'n beetje. Ja. Van hier tot het in het oneindige, zoiets ongeveer. Nou, als je dan in het Duits hoort, krijg je alleen Fischer.

Ja, dat zijn dan van die vraagstukken. Daar, wat moet je daar nou mee, hè? Ik bedoel, dat is uit elkaar gescheurd worden van gevoelens. Zo'n beetje was het dat wel, hè? Ja, dan voel ik me wel bij dat van hier naar het oneindige toe. Ja, misschien kun je het ook weer anders interpreteren, zoals Tom Jones dat dan zegt. Maar ja, die bedoelt dat ook weer anders, hoor. Maar wat geeft dat eigenlijk, hè? Tom Jones met It Looks Like I'll Never Fall In Love Again. Ja, als je je liefde gevonden hebt, nou, dan blijft dat. Dan is dat mooi. Als je niet hebt, blijf je vrijgezel. Dat is toch ook geen probleem.

Ja. Dus in dit nummer denkt Tom, ik word vrijgezel. Maar ja, dat is het toch niet helemaal geworden, heb ik de indruk. Nee, ik denk dat hij dan iemand naast zich zou willen, zoals Dusty Springfield springt wat rond, hè, in het veld. Ja, I only wanna be with you. Ja, nou, dat is ook wel een lekkere om even mee te nemen naar huis.

Ja, ja, en laten we dat eens plaatsen in die tijd. Wat krijg je dan als zoiets wordt gezongen en je met wapperende wuiven in de cabriolet zit? Ja, dan boer je toch helemaal King of the Road, of niet soms. Dean Martin, die had weliswaar niet van die wapperende manen, maar King of the Road, daar wist hij alles van volgens mij.

Ja, en dan hebben we nog een heel klein momentje tot de klok van 11 uur. En dat wordt dan Adam Feest dan maar met What Do You Want? Ik vind dat eigenlijk een hele goede vraag. Die mogen we wel wat vaker stellen. Wat wil je? Nou, tot aan 11 uur What Do You Want? En daarna hoop ik u weer terug te vinden aan uw luisterapparaat. Tot zo.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Ja, heb je die ook weer. Nou, goed, welkom terug bij Sam op zaterdag, luisteraar. Hier, ik heb geen idee wat voor weer het is vandaag. Hè. Zowel, weer een keer wat anders. Ja, ik weet wel wat het nu is, maar dat heeft hij de 19e. Denk ik niet. Wat is het nou? De 17e? De 19e? Ja, de 19e. Ach. Ja, je krijgt het zo. Nou, je weet het, een beetje van de slag zijn. Nou. Ja, misschien was Jan Klaassen, de trompetter, dat ook wel toen hij door had wat hij eigenlijk moest doen op die mokerij. Ja, ach, hij blijft hoort leven met zijn Katrijn. Dat wel, op de Dam. Hoewel ook alweer veel minder dan toen wij jong waren. Maar niettemin, door Rob de Nijs is hij ook muzikaal aan ons niet ontertrokken.

Joep, ja, nou, dat was Jan Klaassen. En ik had het er al even over. Op de Dam had je de poppenkast. Ja, dat waren nog eens dagen. Hè. Zelfs op de tv had je de poppenkast met Dappere Dodo. Ja, nou, dat waren nog eens dagen. Those were the days. Mary Hopkins.

Ja, dat waren nog eens tijden. Eigenlijk, als je het terugkijkt, zeker onze leeftijdsgenoten, mijn leeftijdsgenoten dus, mogen best dankbaar zijn voor een periode waarin we, laat ik zeggen, toch in welvaart, redelijke welvaart en redelijke rust en vrede hebben kunnen leven. Tot nu toe, toch? Dankeschön, Bert Kempfert.

Ja, ja. Als ik hier aan denk, als ik dit hoor, dan krijg ik altijd de herinnering boven van 1964, toen ik daar in november in Berlijn, West-Berlijn toen nog, in het pas geopende theater de Berliner Jazztaken volgde. En daar was onder andere Willie de Lion Smith, maar daar speelde ook Bert Kempfert. En ik weet nog dat niet ver mee van mij vandaan iemand opstond en keihard brulde: "Das ist kein Jazz, das sind nur Musiker." Dat is geen jazz, dat zijn slechts muzikanten. Ja, je krijgt zoiets van, dat lijkt wel een soort roddel, hè? Nou, dat vindt Gladys Knight, vindt dat ook. En samen met de Pips gaat ze dat dan ook vertellen. Dat ze het gehoord heeft via de grapevine, oftewel de roddel.

Ja, roddels. Tegenwoordig weten we dat het nog veel erger is dan wat wij vroeger hadden. En daar kun je aardig door beschadigd raken. En als je dat dan hebt, zeker voor de jongeren, zou ik zeggen, deze keer dat wekelijks terugkerende nummer. Maar dan voor de slachtoffers van al die roddels via sociale media. You'll never walk alone. Andy Williams.

Ja, en als je jong bent, dan is soms een kussen alweer iets om opgevrolijkt te worden. Dus het Besa Mi Mucho, maar dan in het Engels, deze keer van Sylvia Bennett. En toen vroeg ik me af, zou het familie zijn van die andere Bennett? Geen idee. Maar hier komt haar versie van Besa Mi Mucho, maar dan in het Engels.

Ja, ik, als ik dat allemaal zo beluister, dan denk ik, ja, goh jongens, dat zou ik, ja, sweet memories, laat ik het daarop houden. Maar ja, als je dat het beste mee moet je hebt, ik bedoel, dat kan je toch niet alleen doen, hè? Daar heb je toch iemand anders voor nodig. De dijk. Sorry, ja, ik heb weer een... Ik moet, soms moet ik om mijn eigen bruggetjes lachen. Dat doe ik vaker als u het niet hoort. Maar deze keer kon ik weer even niet laten. Dus het dijk met ik kan niet alleen. Gewoon heel simpel, kan niet alleen.

Tja. Het is wat. Ik bedoel, hij had er wel tijd voor nodig om erachter te komen. Hè? Hij moest Pagge toch tegen zichzelf zeggen dat hij niet alleen kon. En ik denk dat er vrouwen zijn, dat denk ik zomaar. Ik weet of partners, moet ik eigenlijk dan zeggen. Die zeggen van, nou, als iemand zo zegt van, kan het niet alleen. Dan zou ik zeggen van, ja, nou, dan moet jij het wel voor mij zijn. Hè? Oftewel, Lara Lyon met Cornel Ryan met It Had To Be You.

Nou ja, dit is weer zo'n nummer waarbij je zegt even lekker lang achterover, kopje koffie erbij of s'avonds een ander, laat ik zeggen, vloeibaar element. En ja, nou kom je dan bij Johnny Nash, ik deze keer bij, ik kan het nu al helder zien als iemand dat tegen mij zegt. I can see clearly now. Ik zou het dan toch bij de ochtend houden, als je het in de avond doet met, nou ja, u mag het zelf verder invullen. Ik laat het nu verder aan Johnny Nash.

Goed, dat was een hele zonnige dag. Ik hoop dat het op deze dag voor u ook is. Maar dat weten we nog niet. Het duurt nog een paar dagen voordat het zover is. Na dat geleuter hebben we dus nu datgene wat Doris D. geen geleuter vindt. Namelijk de vraag die je altijd hoort stellen door je leven heen. Zelf gesteld, dan wel aan je gesteld worden. Whatever will be. Ja, wat zullen we worden? Ik heb geen idee. Althans, toen niet. Nu is het verleden tijd voor mij, dus weet ik het wel. Maar Doris D., ach ja, die wist het ook wel eigenlijk.

Ja, dat is de vraag. Hè. Wat zal er ooit gaan gebeuren? Zelfs voor ons geldt dat nog. Hè. Ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld niet, als u dit luistert, wat ik allemaal weer heb meegemaakt in die komende weken die voor ons liggen. Ja, is het mooie daarvan. En een van die dingen die altijd daardoorheen geweven wordt als in een rode draad, is het hele simpele woord de liefde. In welke taal dan ook. Ach ja, en de vertolker van de liefde in het Spaans, er is er maar eentje van, hè. Julio, jawel, die met El Amor.

Ja, ik ga er even op door, want Shirley Bassey, die laat ik nu u vertellen hoe zij je liefste opgewarmd wordt, mag ik het zo zeggen, en dat op de vroege morgen. Nou, ik zou zeggen, ga er even rustig bij zitten, want dat heb je dan wel nodig als zij zegt light my fire, en dat is niet om je sigaret aan te steken.

Nou ja, laten we dan maar door blijven gaan in het thema van dit moment. Zo vroeg op de morgen. Ja, en dan Rhythm of the Night. Nou ja, vroeg op de morgen. We lopen al tegen het middaguur, hè, dus het valt mee. Rhythm of the Night, Bart.

Ja, het ritme van de nacht. Ja, het ritme van de nacht is vaak slapen. Maar ja, soms. En ik herken dat gevoel wel hoor. Ik ken het zelf ook wel. Een beetje te moe bent om te gaan slapen. Ja, nou ja, als je dat muzikaal wil gaan vertolken, kom je vanzelf bij Hildegard Kneef.

Ja, en hiermee bijna aan het einde van twee uur zijn we op zaterdag. Zometeen uiteraard weer Jan van Veen met zijn Weekend Magazine, die u van alles en nog wat gaat vertellen over wat er na uiteraard een onstuimig weekend, afgelopen weekend met de Pramendrace, we nu dit weekend in misschien iets wat rustiger vaarwater in het Aalsmeerse allemaal kunnen gaan beleven. En hoef dan eigenlijk alleen nog maar af te sluiten met één nummer. En ja, als je dan toch met die nachten bezig bent, laat het dan maar houden op de zonsondergang van Gordon Lightfoot met Sundown. En tot het klokje van 12 uur krijgt u van mij dat nog. En over een week ben ik weer live aanwezig. Ik wens u een goed weekend, een fijne week en tot volgende week live. Dank voor het luisteren. Dag, dag. Gordon Lightfoot, Sundown.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, en als je deze klanken hoort, dan weet je het. Hè? Gelukkig is het nog het Weekend Magazine. Ja, vorige week moesten we even een weekje overslaan vanwege de Pramerace. Ja, dat was natuurlijk ook heel leuk. En om 12 uur, ja, dan hoort het erbij het Weekend Magazine. Deze week dus alles weer gewoon. Hoewel, via ons videokanaal kun je weer naar een herhaling kijken van die Pramerace beelden. En met een leuk geluid, moet ik zeggen. Ja, deze week een verrassend begin, namelijk een nummer van Urbanus. Ja, we gingen eens een keertje naar een voorstelling van die Belgische comedian kijken. En ik moet zeggen dat ik die avond erg gelachen heb. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond van hem een nummer, Poesjes Toei. Ja, hij ligt klaar in zijn bed, wachtend op zijn partner voor de liefdesnacht. Maar hij ergert zich mateloos aan het feit dat die partnerman niet komt en nog steeds bezig is in die badkamer. En door zijn wilde fantasieën loopt de hele boel volledig in de soep. Urbanus met Poesjes Toei.

Ja, ja, dat was onze Belgische buur. Pusje Stoei Urbanese. En ja, deze week maar gelijk een oud Beatle-nummer. The Magical Mystery Tour. Ja, met kerst 67 kwam die film op tv, hè. En dat was eigenlijk een behoorlijke mislukking, moet ik zeggen. Ja, op de eerste plaats werd die film uitgezonden in zwart-wit. Terwijl die kleuren toch eigenlijk noodzakelijk waren. Maar verder was het ook nog eens compleet een onzinverhaal. Ja, waar ik maar niet al te veel over moet uitweiden. De muziek was natuurlijk als vanouds steengoed. En de uitvoering van Hoes trouwens ook. Het was een dubbel EP uitgebracht in een soort van boekvorm. Nou, de plaatjes erin die kwamen uit die film. Ah, dat was allemaal nog wel aardig gedaan, moet ik zeggen hoor. De heren waren feestelijk uitgedost, dat wel. We gaan nog eens luisteren naar het eerste nummer, namelijk de Magical Mystery Tour. Uiteraard de Beatles.

Ja, dan is heel langzaam de Magical Mystery Tour afgelopen. Ja, ik moet zeggen dat bij de heren ging bijna nooit iets verkeerd en altijd allemaal succes. Maar toch was dit een minder succes. Ja, dat nummer niet hoor. En ook de andere muziek niet. Maar de film op zich was eigenlijk, nou ja, eigenlijk al flop gewoon. En dan gaan we naar Amerika in de 60s. En dat doen we met Herman Hermits. Ja, I'm into something good. Ja, de zanger vertelt dat hij 's morgens wakker wordt met een goed gevoel. De avond ervoor heeft hij een meisje ontmoet. En hij wordt wakker met dat bijzondere fijne gevoel. Sterk dat gevoel. Het is begin van iets moois vandaag. I am into something good. Herman Hermits.

Ja, I am into something good. Ja, en nu precies het tegenovergestelde. Een relatie waarin je het gevecht verliest. Alle moeite is voor niets geweest. Een nummer uit 1977. So You Win Again. Het is een disco ballad van Hot Chocolate.

Ja, yeah, you win again. So you win again. Hot chocolate was dat. En ja, natuurlijk ook deze week een nummer dat Marjan voor mij uitzocht. En dat is al een oud nummer. Maar nou een keertje in een heel ander jasje. Ja, de titel zal velen wel wat zeggen hoor. Istanbul, not Constantinople. En dit keer is het van Bursin. En het werd dit jaar uitgebracht.

Nou, dat was een mooie uitvoering van toch wel wat oude nummeren. We gaan verder met 1964. Ja, ik draai ze vaak uit de 60e jaren, maar ja, ik vind dat ook prachtig, moet ik zeggen. Remember Walking in the Sand. En dat was van de Shangri-La's. En dat, ik had daar altijd iets heel spannends in. En de laatste jaren is dat bekend geworden door TikTok onder de naam Oh No. De zangeres blikt terug op een hele fijne tijd met haar vriend, lopend door de zand bij de zee. En die vriend, die gaat voor 2 jaar weg, over zee. En als hij terugkomt, ja, dan blijkt dat hij een andere vriendin gevonden heeft. Oh no, oh no, oh no, dat is het enige wat ze kan uitbrengen. En prachtig vind ik altijd dat stuk. Dat er een plotselinge wending komt in die muziek. Let maar op. Dan gaat het plotseling verder met Remember, Walking in the Sand. En dat heeft dan plotseling iets heel spannends voor mij. De Shangri-La's.

Remember, walking hand in hand. Remember, the night was so exciting. Remember, the smile was so inviting. Remember, then you touched my cheek. Remember, we'd be strong. Ja, mooi is dat stuk, hè? Remember, walking in the sand. En je hoort op de achtergrond, als je goed geluisterd hebt, dan hoor je die meeuwen op het strand. Ja, we gaan maar eens verder met een bekend nummer van de Supremes. You Can't Hurry Love. Met die hele bekende Motown sound, hè. In 1966 kwam het op nummer 1 in de Hot 100 in Amerika. Het is trouwens verschillende keren gecoverd. En de bekendste was wel die van Phil Collins. Maar nu de Supremes met You Can't Hurry Love.

You can't hurt your love, ja. En gaan we eerst maar eens kijken wat er vandaag zoal te doen is in het Aalsmeerse. En eens even kijken, tot 3 uur kun je nog in het parochiehuis terecht bij de postzegelbeurs. Dat is in de Gerberastraat. En Korenmolen de Leeuw in de Zijdstraat, die is ook open, altijd op zaterdag en op dinsdag van 10 tot 4. En natuurlijk de kinderboerderij Boerenvreugd. En die is open op zaterdag en zondag tussen 10 en 4:30. En eens even kijken, de gedichtentuin is open op het Boomkwekerskerkhof. Dat is in de Stommeweg. En die is open van 12 tot 5. En natuurlijk de kunstroute. In Aalsmeer op 17 locaties. En dat is vandaag en morgen tussen 12 en 5 uur. En in Baggers, daar is Baggers da Musica met de Singing Cry Babies. En dat is in de Gerwaardstraat vanaf 9 uur vanavond. Morgen natuurlijk ook de historische tuin open. Die doet allemaal mee met de kunstroute. En dat is tussen 10 en 4:30. En die is trouwens ook dinsdag tot met zaterdag open. Dan is er een concert van zanger en gitarist Kevin Welch. Dat is in de bovenzaal van de Oude Veiling. Hier in de Marktstraat vanaf 3 uur. Maar vandaag en morgen is het natuurlijk vol de kunstroute. En dan zou ik zeggen, want dat staat ook in de kunstroute. Achter het Flower Art Museum, daar is een aantal maanden geleden de muur geopend. In de Hormeer is dat, hè, achter. En dat staat helemaal vol met beelden. Prachtig gekleurde beelden uit Aalsmeer. Dit keer is hij bezig ook nog met de zijkant te doen. Ik heb de opzet al gezien. Dat wordt ook prachtig. Maar ga maar eens bij die muur kijken. Als je nog niet geweest bent, het is werkelijk prachtig. Dus de achterkant van het Flower Art Museum. Ja, en dan gaan we verder met de 15 jaar oude Little Peggy March. Ja, dat was een beetje mode in die jaren, hè. Als je een jong iemand was, iemand die dan scoorde, dan werd er een Little voor zijn naam gezet, of haar naam. Denk maar eens aan Little Richard met Tutti Frutti. En Little Eve met The Locomotion. En Little Stevie Wonder met Fingertips. En nu dus Little Peggy March met I Will Follow Him. De jongste vrouwelijke artiest in Amerika die een nummer 1 hit scoorde.

0: Ja, dat was Little Peggy March. Ja, toen ik aan het zoeken was naar een nummer dat ik als eerste draaide, dat die Urbanus, toen kwam ik een andere Belgische artiest tegen, waar ik jaren en jaren geleden werkelijk vreselijk heb moeten lachen. En nog steeds vond ik het leuk toen ik het weer hoorde. En het gaat om Jos Gijze. Ja, die maakte toen een prachtig verhaal over hoe je ontvangen wordt als je onder de wapenen moet. Ja, toen moest je nog in dienst, hè, voor je aan het werk ging. Het is allemaal niet zo snel gedaan. Maar ga er eens eventjes rustig voor zitten. En luister naar zijn versie van Onder de Wapenen. Jos Gijze.
1: Het is al een hele tijd geleden dat ik onder de wapens was. Onder de wapens is een groot woord, hoor. Wij waren met 26 voor één mitrailleur. Iedere woensdag hadden wij schietoefening. En dan zei de sergeant: nou mogen jullie allemaal één keer raden van 1 tot 26 om te zien wie vandaag mag schieten. Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat de 100-jarige oorlog moest geweest zijn. Maar krijgskundig stak je er niet zoveel van op. Op een mooie dag vroeg een luitenant aan mij: hoe vind je het bij het leger? Ik zeg: ik vind het niet. Hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij: ik geloof ook niet dat het er is, jongen. Of ooit iemand na ons het gevonden heeft, weet ik niet. Wij alleszins niet. Wij kregen toen trouwens maar 12 maanden om het te zoeken. En wij waren, overigens, dat bleek die eerste avond al, wij waren van wat je zou kunnen noemen een ongunstige lichting. Van de eerste avond af hadden die mensen wat tegen ons. Er kwam de eerste avond al een man de eetzaal binnen. Wij zaten juist met z'n allen een heel nieuw soort aardappel te doorproeven. Het was een heel belegen man. 3 sterretjes had hij al. En merkwaardig, hij droeg zo'n klein houten stokje onder de arm. Wij dachten dat het een goochelaar was. Iemand die tussen 2 gerechten in gauw zijn nummertje kon doen. Weet je veel als je pas 1 avond bij het leger bent. Maar toen ging hij bovenop een verhoog staan en zei dat de zwaarste straf bij het leger de dood met de kogel was. Hier wachtte hij even, maar er was geen mens die applaudisseerde. Hij keek een tijdje de zaal in, zag juist een frisse dienstplichtige met gesloten ogen een aardappel weer uit zijn mond nemen en die terug op zijn bordje leggen. En toen zei hij dat hij voortaan iedere avond een stukje uit het reglement zou komen voorlezen. Is het reglement veranderd of is er wat met die man gebeurd? Ik weet het niet, maar we hebben hem nooit meer teruggezien. De aardappel hem wel. Maar toen wisten wij het, de dood met de kogel kon ook nog. Sanderendaags werden wij toevertrouwd aan een sergeant die met de armen gekruist in de zon bovenop een stoepje stond. Ik zie die man daar nog altijd staan in de zon op dat stoepje. Hij keek vanuit de hoogte op ons neer met zo'n geringschattende blik, alsof wij het waren die het leger hadden uitgevonden. Zo kan het niet blijven gaan, hè? Schreeuwde hij plots. Er was niemand van ons die al wat gedaan had. Maar toen bleek dat die man van ons verwacht had dat wij spontaan in rijen van 3 gingen staan. De langste helemaal vooraan. Maar daar had ik persoonlijk bezwaar tegen. Wat komen jullie hier doen? Riep hij. Er was een bereidwillige soldaat. Die zei dat wij met z'n allen een briefje hadden gekregen. Met een spoorkaartje eraan vastgeknipt. Ja, en dat wij toen maar gekomen waren. Die moest meteen 6 keer rond het plein lopen. En toen hij bij vergissing nog een 7e keer de bocht nam. Toen schreeuwde die sergeant zo hard. Dat wij dachten dat hij misschien wel de majoor was. Toch hebben we achteraf van die man nog aardig wat geleerd. Kijk, zei hij. Een paar weken later, toen hij helemaal tot rust was gekomen. Kijk, dit is nou een mitrailleur. Dit heet bij ons een bren. Weet je in hoeveel tijd ik dit wapen uit elkaar neem? Wij wisten het niet. Natuurlijk niet. In 16 seconden, zei hij. Wij hoorden wel aan zijn toon dat zelfs de generaal daar een punt mocht aan zuigen. En weet je in hoeveel tijd ik het weer in elkaar steek? Het leger verricht ook opbouwende dingen. Nee, zeiden wij, wij weten het niet. Voor ons stak het niet op een dag, natuurlijk. Wij hadden toen nog 11 maanden daarvoor. In 28 seconden, zei hij trots. Het uit elkaar nemen hebben wij achteraf ook onder de knie gekregen. Maar andersom werken, dat was een heel stuk moeilijker. Eén keer heeft de Zeeman het record van 45 seconden gehaald. Maar toen zag het er plots een heel ander wapen uit. Het ding schoot in een hoek van 90 graden. Toen kwam toevallig juist de majoor daar voorbij. Die keek een hele tijd met gefronste wenkbrauwen naar dat verdedigingsmiddel. En toen vroeg hij aan de sergeant: vallen die Engelse dingen mee? Jawel, mijn majoor, zei de sergeant. En toen glimlachte die majoor bemoedigend naar ons. En hij liep het oefenveld over, kaarsrecht. Zoals dat van majoors in de boeken staat.
0: Ja, ik weet nog wel. Het is echt al. Misschien is het al 40 of 50 jaar geleden dat ik dit nummer heb gehoord. Maar ik vind het nog altijd heel erg leuk, moet ik zeggen. Het minder bekend is het schrijversduo van de Rolling Stones, die ook voor anderen schreven. Het zijn Mick Jagger en Keith Richards. En die hebben geschreven Sitting on the Fence. En dat was in 1966. En die uitdrukking Sitting on the Fence, dat betekent zoiets als een beslissing voor je uitschuiven. Jagger en Richards ging het meer om mensen die ook iets veel te snel besluiten en er later op terugkomen. En dan namen zij als voorbeeld trouwen op jonge leeftijd. En Twice as Much, de manager van de Rolling Stones, dat was ook hun manager. En die manager die gaf dat nummer dus aan dat nieuwe duo dat hij onder zijn leiding had gekregen. Twice as Much, Sitting on a Fence.

Van Twice As Much gaan we naar The Fares. Don't Take Away The Music. Een nummer van een album Sky High uit 1976. En het was een bijzondere samenstelling voor die groep. Vijf broers van Kaapverdiaanse afkomst. Don't Take Away The Music.

Ja, en dat was voor vandaag dan het laatste nummer. En dat was, degene die mij kennen, die weten dat ik regelmatig draai ik een nummer van Buddy Holly. En dit was dus Buddy Holly. Look at me. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend. En veel plezier in het Aalsmeerse op de kunstroute.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Radio Aalsmeer, ook wereldwijd te beluisteren via radioaalsmeer.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws.
3: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
2: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
3: En er wordt muziek en dans gesignaleerd. Wally!

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Love, yeah!

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.

0: Zo, dat was een hele beste om mee te beginnen, vind ik zelf. Ik leg voor mezelf de lat nu wel heel erg hoog. Welkom, uurtje gaat toch echt maar niet op Radio Aalsmeer op zaterdag 19 september 2026. En dit fantastische stemgeluid hebben jullie natuurlijk allemaal 2 weken keihard moeten missen. Maar vandaag ben ik gewoon weer live aanwezig hier in de studio. Ja, 2 weken geleden barbecue-wedstrijd. En vorige week moest ik... rond de klok voor 4 uur op Schiphol zijn. Dus dat ging hem ook niet worden. Beetje van mezelf, beetje Aalsmeer. Lekker veel muziek. Hou hem lekker hier op Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

Oh, lekker hoor. Goed, het is, ik zei al aan het begin, 19 september. Dat betekent het weekend van de kunstroute die vandaag en morgen hier in het Aalsmeerse plaatsvindt op talloze locaties. Ik pak er even Aalsmeer vandaag bij. Op zaterdag 19 en zondag 20 september, ik zei het al, vindt de kunstroute plaats waarbij Aalsmeer zich opmaakt voor een weekend vol kunst, muziek, dans en poëzie. 17, en dat zijn er nogal wat, bijzondere locaties openen hun deuren voor kunstenaars uit Aalsmeer, de regio en de rest van Nederland. Bezoekers kunnen 2 dagen lang op ontdekkingstocht langs ateliers, musea, historische locaties en verrassende plekken in en rond het dorp. De officiële opening van de kunstroute vond vanmorgen plaats om 11 uur bij Jachthaven Otto. En de organisatie had daarvoor een bijzondere gast uitgenodigd, de bekende Dutch Diamond en Kudelstaarter Rick van der Kroon. En nou ja, vanaf Jachthaven Otto konden de bezoekers vervolgens per fiets de verschillende locaties van de route ontdekken. Hoewel ik overal toch vrij veel blik op vierwielen zie staan. Wie aan een kunstroute denkt, verwacht misschien vooral galerieën en ateliers. In Aalsmeer is kunst dit weekend echter op veel meer plekken te vinden. Naast de bekende locaties zoals ateliers, de historische tuin, het oude raadhuis, de oude veiling, het Stokkeland en de Watertoren, zijn er ook bijzondere initiatieven in de openbare ruimte. Zo doet het Seringenpark mee dat dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert. Speciaal voor de kunstroute heeft atelier Steengoed van ons tweede thuis Mendel een waterkunstwerk gemaakt voor de vijver in het park. Leuk. Ook het Aalsmeer Panorama, de grote muurschildering aan de achterzijde van het Flower Art Museum, maakt deel uit van de kunstroute. In de Zuidstraat zijn bij fotogroep Aalsmeer bovendien bijzondere nieuwe versies te zien van bruidsfoto's die oorspronkelijk in het Seringenpark zijn gemaakt. Voor liefhebbers van poëzie is er de gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof, waar bezoekers in een groene en rustige omgeving kunnen genieten van gedichten. Op de verschillende locaties is een grote variatie aan kunst te zien. Bezoekers kunnen onder meer schilderijen, tekeningen, fotografie, beelden, sieraden en keramiek bekijken en kennismaken met de kunstenaars achter de werken. Daarnaast zorgen live muziek, dans en poëzie en een lekker bakkie, wijntje of biertje op gezellige terrasjes op verschillende plekken voor extra sfeer. De kunstroute is vandaag nog tot 5 uur, dus een beetje krap. Maar morgen ook nog geopend van 12 tot 5. De route is goed per fiets te doen. Wie met de auto komt, kan parkeren op het Raadsplein, Praamplein of bij Jachthaven Drijfhuis. De volledige route, alle deelnemende locaties en informatie over de kunstenaars zijn te vinden in de online catalogus op kunstroute-aalsmeer.nl. En als dat allemaal veel te hard is gegaan, ga nou gewoon eventjes naar aalsmeervandaag.nl en daar vindt u het linkje ook in het artikel wat ik er zojuist even bij gepakt heb. Nou, ik laat mijn stem weer even tot rust komen en zelf ook even op aankomen. En dan heb ik in de tussentijd weer een paar hopelijk lekkere platen klaargezet. Altijd bij jou.

0: goed.
1: En dan komt het weer. Goed, Bente, 3, 2, 1. Ja, ik heb nou zoiets bijzonders gedaan. Ik zal het dus een keertje niet hebben over barbecue-wedstrijden voor de verandering. Maar ik heb vandaag zoiets bijzonders meegemaakt. Was geweldig. High tea met alpaca's. Ik wist van het bestaan niet af. Echt niet. Maar goed, cadeautje gekregen. Hartstikke gaaf. Wat is dat leuk zeg. High tea met alpaca's. Eerst krijg je, en ik ga geen reclame maken. Het is ook niet in Aalsmeer. Het is ook niet echt in de regio. Het is half uurtje rijden van hier. Maar je krijgt dus eerst bij aanvang van die high tea krijg je een étagère met allemaal zoete hapjes. En als iedereen helemaal volgegeten is, want het was ook wel royaal, eerlijk gezegd. Hè? Ja, het was royaal. Dan worden de tafeltjes min of meer afgeruimd. Dan krijg je allemaal een mini-emmertje met biks, met voer. En dan worden die alpaca's er binnen gejast. Ik bedoel, die lopen gewoon tussen de tafels door. Het was hilarisch. Het was echt geweldig. En wat ik er helemaal leuk aan vond, want ik had me natuurlijk een klein beetje verdiept al in de website van het bedrijf. En daar stond ook van, het is leuk voor ouderen. Het is geweldig voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een fantastisch uitje voor kinderen. Maar ook volwassen mensen zie je helemaal zen worden. Nou, kan ik je vertellen. Het was daarnet een kippenhok, want we troffen het weer. Er was een baby shower gaande. En met een gezelschap van, denk ik, 20 vrouwen, zoiets. De boel boven de tafel, leuk met blauwe vlaggetjes versierd. Dus we wisten ook al wat er in de toekomst op de wereld gezet gaat worden. Nou, het leek wel een kippenhok, die wijven bij elkaar. Maar iedereen, werkelijk iedereen, was helemaal gefocust op die alpaca's. En inderdaad, het was wel druk door die dieren, maar er ging toch een soort rust van uit. Het was heel grappig om te zien. En nou goed, we kregen 30 minuten de tijd om die alpaca's te voorzien van wat voer en een beetje aaien. En we kregen van tevoren wel de waarschuwing mee. Niet aan de billen zitten, niet aan de koppen zitten, want dat vinden ze niet leuk. Nou, dat volgens mij is dat ook hartstikke goed gegaan. Niemand heeft dat verder gedaan. Maar na die 30 minuten, alpaca's weer naar de stal. En toen begon het kippenhok weer. Is jou dat ook opgevallen of helemaal niet? Ja, het is haar ook opgevallen. Nathalie zit naast me hier in de studio. Die is het ook opgevallen. Dat vond ik wel heel frappant. Dat kippenhok veranderde gewoon in een soort zentuin. Heel bijzonder. Maar ik heb dus de ochtend van mijn leven gehad. Het was fantastisch. En het duurde 2 uurtjes. En daarna mocht je de boerderij nog even op. Dus ik heb nog 2 hele grote koeien mogen aaien. En ezeltjes, paarden, weet ik het wat we allemaal gezien hebben. Een nest jonge poesjes, kittens. Daar echt geweldig. Ik ga dat ritje zeker nog een keertje maken. En mocht je denken, dat wil ik ook wel. Ergens bij Westzaan in de buurt. Gewoon even googelen. Echt, je geld meer dan waard. Fantastisch. Hele mooie, leuke, vrolijk makende ervaring. En dat kunnen we allemaal wel eens een keertje gebruiken, toch? Goed, genoeg gepraat. Want voordat je het weet ga ik het wel over barbecue hebben. En dat probeer ik vandaag een beetje buiten de deur te houden. Want de eerstvolgende wedstrijd is toch pas eigenlijk november weer. Dus, we gaan gelijk door naar de muziek.

Zo, beste mensen. Ik moet zeggen, dat laatste plaatje van Fat Dog, Call It What You Want, was toch een klein inschattingsfoutje. Een kleintje maar. Wat een afschuwelijke plaat. Maar goed, platen afbreken halverwege op de radio is natuurlijk ook not done. Dus we moesten er maar eventjes uitzitten met z'n allen. Het was niet zo. Het was niet anders. En ja, misschien lag het ook wel bij andere mensen wel heel erg lekker in het oor. Dat kan, want smaken verschillen nou eenmaal. We gaan eventjes terug naar Aalsmeer vandaag en wel naar de politiek. Want de gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond Lennart van der Plas benoemd tot wethouder van de 21. Uitgebrachte stemmen waren 17 voor en 4 tegen. Met zijn benoeming telt het college voortaan 4 wethouders. Van der Plas, what's in a name, wordt de tweede VVD-wethouder naast Sven Spaargaren. Het college bestaat verder uit Bart Kabout van het CDA en Sijbrand de Vries van D66. En dat er nog een vierde wethouder zou komen, was bij de vorming van de coalitie al aangekondigd. VVD-fractievoorzitter Sissy Meijwaard droeg Van der Plas tijdens de extra raadsvergadering voor. Van der Plas is 32 jaar, studeerde bestuurskunde en was de afgelopen jaren politiek actief in Katwijk, waar hij de VVD-fractie leidde. Volgens Meijwaard heeft hij zich de afgelopen periode al verdiept in Aalsmeer en Kudelstaart. Zo maakte hij een eerste verkennende wandeling van Jachthaven Campers naar de Watertoren en nam hij deze week het magazine in Kudelstaart mee om meer over Kudelstaart te weten te komen. Van der Plas krijgt onder meer verkeer in zijn portefeuille. Meijwaard wees hem tijdens haar toespraak met een knipoog alvast op wat hem te wachten staat. Je krijgt bij ons namelijk de vuurdoop der vuurdopen, zei ze. Jij wordt onze nieuwe wethouder van onder andere verkeer. En in Aalsmeer betekent het dossier verkeer eigenlijk maar één ding, rotondes. Daarbij noemde zij ook de Oostenderweg, fietspaden en het onderhoud van wegen. Over de rotonde bij de Van Kleefkranen en Oostenderweg zei Meijwaard dat dit volgens haar de ultieme vuurtest wordt voor de nieuwe wethouder. Ook voorspelde zij dat inwoners hem snel zullen weten te vinden. Vanaf morgen heeft elke inwoner bij de supermarkt of langs het voetbalveld een gratis verkeersadvies voor je klaar liggen. Van der Plas woont momenteel nog in Katwijk. Volgens Meijwaard wil hij na zijn inwerkperiode op zoek gaan naar een woning in Aalsmeer. Nou, dat lijkt me ook wel, ja. Aan het eind van haar toespraak kreeg hij alvast een eerste typisch Aalsmeers welkom. Omdat Van der Plas van koekjes houdt, overhandigde de VVD-fractie hem een Aalsmeers turfje. Nou, wat een feest. Ik blijf het alleen heel bijzonder vinden dat kennelijk geen politiek talent in Aalsmeer zich bevindt om de rol van wethouder op zich te kunnen nemen voor de VVD hier in Aalsmeer. En dat hij dan helemaal uit Katwijk gehaald moet worden. Nou, ik verwonder me slechts en verbaas me nergens meer over. Laten we het daar maar op houden. Lang genoeg gepraat. Ik zie aan de klok hier aan de muur dat het inmiddels 16:43 is. En ik doe nog een rondje muziek. En dan kom ik even netjes afscheid nemen. En dan spreken, horen we elkaar volgende week weer. Maar voor nu, muziek.

Ja, sorry hoor, maar ik blijf dat Offenbach toch wel heel erg lekker vinden. Ja. Ja, mag ik eigenlijk niet zeggen. Dat zeg ik ook elke week. Maar ik vind het gewoon lekker. Lekker nummertje. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit uur. Gaat of weg, man. Maar ik heb behalve eerder een muzikale inschattingsfout ook een tijdsinschattingsfoutje gemaakt. Ik heb nog 8 minuten op de klok en een plaatje van 3 minuten klaarstaan. Dus ik zal hier of daar toch nog even een paar minuutjes moeten volpraten. Nou, gaan we doen. Want het is echt een dag van avonturen geweest vandaag. Niet alleen maar high tea met alpaca's. Maar ik dacht, weet je wat? We gaan eventjes naar de open middag, open dag bij Zorgcentrum Aalsmeer. Ja, want zoals heel veel mensen weten, of nou ja, ik heb het vaak genoeg verteld, ben ik natuurlijk, ik ben verpleegkundige. Ik heb een aantal jaren als kwaliteitsverpleegkundige gewerkt. En ik ben sinds 1988 al werkzaam in de ouderenzorg en dacht, nou, aangezien ik sinds de eerste week van mei al thuis zit, dacht ik, nou, misschien wordt het toch eens tijd om de werkzame draad weer op te pakken. Barbecuen en soepjes verkopen is hartstikke leuk, maar ik heb al gemerkt dat je daar geen brood meer op de plank krijgt. Dus hooguit, voor de marge, zeg maar. Het zou toch wel lekker zijn als er weer een steady inkomen binnenkomt. Dus ik dacht, nou, weet je wat? We gaan even kijken. We gaan een kijkje nemen in Zorgcentrum Aalsmeer. En ik moet zeggen, we hadden het er net eventjes over tijdens de muziek. We liepen niet bepaald over van enthousiasme. Nee. Het was in een vrij kleine ruimte met vrij veel tafeltjes, vrij veel pratende mensen. Je verstond niks. Er stond een beamer aan, muziek uit de luidsprekers. En ik moet zeggen, als je nou toch echt graag wil dat je mensen aan je bindt, ga dan speeddaten of trek meteen de agenda om een afspraak voor een sollicitatiegesprek in te plannen. Weet je, kom in actie. Maar duw me geen slap A4'tje in mijn hand met vacature tekst die ik gisteravond op de website ook al lang gelezen heb. Dan denk ik, ja, hoe graag wil je mensen binnenharken dan? Ja, dat vroeg ik me zo tussen neus en lippen door eventjes af. Ik ga er even heel erg over nadenken. Want sinds kort vragen ze dus ook inderdaad een verpleegkundige bij Zorggroep Aalsmeer. En wie weet ga ik daar wel op in. Als ze me al willen hebben natuurlijk. Als een vacature op een gegeven moment. Je moet niet te lang wachten. Want als die vervuld is, dan gaat die aan je beurt voorbij. En zoveel spelers hebben we niet. Kloosterhof bijvoorbeeld. Nou, die doen iets heel erg goed, denk ik. Of juist een vacature stoppen. En dan gaat het meestal heel erg slecht. Dus dat kan ook nog. Maar die hebben dus gewoon geen verpleegkundige vacatures op de website staan. Überhaupt geen vacatures. Als je wil, als je wil solliciteren bij de overkoepelende zorgorganisatie waar Kloosterhof bij hoort, dan kun je kiezen uit Bad Hoeverdorp of Hoofddorp. Maar in Aalsmeer geen vacatures. Heel bijzonder. Ja, en dan hebben we Rozenholm, maar dat behoort tot Amstelring. En daar heb ik net 9 jaar gewerkt. En dat lijkt me geen goed idee Nee, dat gaan we zeer zeker niet doen. Maar goed, Zorgcentrum Aalsmeer. Ik ga er eventjes lekker over nadenken. En als iemand mijn feedback hoort over hoe je een open dag kan organiseren, of wat ik persoonlijk een beetje gemist heb, ja, doen we je voordeel mee voor volgend jaar. Beste mensen, ik heb een aantal minuten vol kunnen kletsen met de grootst mogelijke onzinnige informatie die je maar bedenken kunt. Ik heb nog 1 plaatje klaarstaan. Ondertussen laat het journaal van 5 uur zich in. En ik hoop er volgende week gewoon weer bij te zijn. IJs en wederdienende natuurlijk. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Dus ik zeg vanaf deze plaats tot volgende week. Maak er een hele mooie, lieve, verdraagzame, tolerante week van. Tot volgende keer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Cause I will leave the light on.
1: Radio Aalsmeer. Hey, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Only 24 hours in a day, 24 hours.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Weekend.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar